van de volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta ta ta op je trommelvlies en nu wordt je beat echt.

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik ga lekker eten thuis. Gaan we lekker koken.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
1: Oh, lekkere bloemkool, spinazie, broccoli, allemaal vol met vitamine.
0: Broccoli ook?
1: Ja, broccoli. Ja.

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik heb eten thuis.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
2: Broccoli.